I have come kuwuliriza okwegayirira kwaffe tukwegayiridde ffe abatendereza mwalye gwekyo omutuukirivu omubeerevu olw'empisa ze ennungi tuwe tukakabire mu kwagala kwo kukweyongeremu okutuuka mu nkomerero tukikusaba.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru ze ya magesi Kenda mwenye katonye ze nyafamba
2: Mbaka uli Nange weni Evila na mkwano yati Nalekawa sindiketi